0: juni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Op 24 september ontvangt Blok TV in Boekel twee duo's. Vanaf 8 uur 's avonds schuiven oppositievoorzitters Sharon de Bruyne en Frans Dijks aan. Zij ontvouwen plannen om de coalitie in het gareel te houden. Dijks draagt daarbij zijn stokje over en blikt terug op 4 jaar. Daarna zijn Willem van der Krieken en Wessel Rooijakkers aan de beurt. Het duo treedt op in landelijke theaters met hun innoverende theatercollege AI, ik ben mijn baan kwijt. Hoe zijn ze ertoe gekomen? Wat voor ervaringen nemen ze mee terug uit de optredens? En natuurlijk, de brandende vraag, kunnen wij Mario laten vervangen door AI? In Laabeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumping en met QR-codes worden op verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan, zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekenhoek met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenaanrichter, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot half oktober en is een initiatief van de gemeente Laarbeek. Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reservering op onstheater.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eertmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Laabeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumpingen met QR-codes worden op verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan, zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekenhoek met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenadrixel, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot half oktober en is een initiatief van de gemeente Laarbeek. Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reserveringen op onstheater.nl. Als Jette niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij 11 van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van €95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor €135 tankte bespaarde ongeveer €12. Zijn reactie was: spaar dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reserveringen op onstheater.nl. Als Jette niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij 11 van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van €95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor €135 tankte bespaarde ongeveer €12. Zijn reactie was: spaar dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. Een GGZ-medewerker van Huizen Padua in Boekel is vorig jaar bijna doodgeslagen door een patiënt. Patrick H., een 51-jarige man, viel verpleegkundige Jan aan omdat hij boos was over een separeercel. Hij sloeg Jan zeker 20 keer op het hoofd, ramde zijn hoofd op een bank, schopte hem en probeerde hem ook te wurgen. Jan raakte daarbij zwaar gewond. Deze ochtend diende de rechtszaak in Den Bosch. De officier van justitie eiste 2 jaar en 4 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Patrick H. is sterk verminderend toerekeningsvatbaar door schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis. Hij verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumping en met QR-codes wordt op verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan, zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekendonk met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenaardrikster, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot half oktober en is een initiatief van de gemeente Laarbeek. Op 24 september ontvangt Blok TV in Boekel twee duo's. Vanaf 8 uur 's avonds schuiven oppositievoorzitters Sharon de Bruin en Frans Dijks aan. Zij ontvouwen plannen om de coalitie in het gareel te houden. Dijks draagt daarbij zijn stokje over en blikt terug op 4 jaar. Daarna zijn Willem van der Krieken en Wessel Rooijakkers aan de beurt. Het duo treedt op in landelijke theaters met hun enerverende theatercollege AI, ik ben mijn baan kwijt. Hoe zijn ze ertoe gekomen? Wat voor ervaringen nemen ze mee terug uit de optredens? En natuurlijk de brandende vraag, kunnen wij Mario laten vervangen door AI? Een GGZ-medewerker van Huize Padua in Boekel is vorig jaar bijna doodgeslagen door een patiënt. Patrick H., een 51-jarige man, viel verpleegkundige Jan aan omdat hij boos was over een separeercel. Hij sloeg Jan zeker 20 keer op het hoofd, ramde zijn hoofd op een bank, schopte hem en probeerde hem ook te wurgen. Jan raakte daarbij zwaar gewond. Dinsdagochtend diende de rechtszaak in Den Bosch. De officier van justitie eiste 2 jaar en 4 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Patrick H. is sterk verminderend toerekeningsvatbaar door schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis. Hij verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons. Non-stop OSR. You ready to kick some ass?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 1:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer, overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Als Jette niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij 11 van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van €1,95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor €135 tankte bespaarde ongeveer €12. Zijn reactie was: spaar dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reserveringen op onstheater.nl. Een GGZ-medewerker van Huize Padua in Boekel is vorig jaar bijna doodgeslagen door een patiënt. Patrick H., een 51-jarige man, viel verpleegkundige Jan aan omdat hij boos was over een separeercel. Hij sloeg Jan zeker 20 keer op het hoofd, ramde zijn hoofd op een bank, schopte hem en probeerde hem ook te wurgen. Jan raakte erbij zwaar gewond. Dinsdagochtend diende de rechtszaak in Den Bosch. De officier van justitie eiste 2 jaar en 4 maanden cel en TBS met dwangverpleging. Patrick H. is sterk verminderend toerekeningsvatbaar door schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis. Hij verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of, en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Op 24 september ontvangt Blok TV in Boekel 2 duo's. Vanaf 12:00 s'avonds schuiven oppositievoorzitters Sharon de Bruyne en Frans Dijks aan. Zij ontvouwen plannen om de coalitie in het gareel te houden. Dijks draagt daarbij zijn stokje over en blikt terug op 4 jaar. Daarna zijn Willem van der Krieken en Wessel Rooijakkers aan de beurt. Het duo treedt op in landelijke theaters met hun enerverende theatercollege AI, ik ben mijn baan kwijt. Hoe zijn ze ertoe gekomen? Wat voor ervaringen nemen ze mee terug uit de optredens? En natuurlijk, de brandende vraag, kunnen wij Mario laten vervangen door AI? Als Jette niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij 11 van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van €95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor €135 tankte, bespaarde ongeveer €12. Zijn reactie was, spaar dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reserveringen op onstheater.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

Accent en Kylie. Daarmee is het donderdagochtend geworden, de 17e september alweer van het jaar 2026. Een hele goede morgen. Van harte welkom bij Klaarbakker op OVSR 920. Ik mag je gastheer zijn tot 9 uur met onder meer banners.

0: Hebben we al een nieuwe sleutel? Brand new key. Melanie Benners, someone to you. En dan het weer van 20 jaar geleden. Het was zonnig en warm met een lichte bries. De maximum temperatuur bereikte 21 graden. 'S Nachts was dat 12. De wind die kwam uit het zuidoosten en het bleef de hele dag wederom droog. Dat is trouwens vaak het geval geweest in het verleden. En niet alleen in het verleden, maar ook tegenwoordig gebeurt dat toch steeds natuurlijk.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen. It's going down.

Ready or Not met de Coors en Pitbull nog met Kesha ervoor en Timber. Zometeen een van de mooiste nummers aller tijden. De Eagles Hotel California. Die draaien we helemaal 6 minuten 16 lang zonder dat we er ook maar eens erheen praten. En voor die tijd, Cool and the Gang. Dus.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken. Dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Jij hoort bij ons.

Na de headlines van het nieuws hoorde je Celine Dion en als laatste Frankie Goes to Hollywood. Archiefnieuwtje hebben we weer voor je uit 1977. Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht plaatst op 17 september in 1977 dus een advertentie voor een concert van de fluitist Thijs van Leer van Focus. Dat wordt gehouden op 23 september in de grote zaal van Vredenburg. Focus, die kennen we ook van House of the King.

That'll Be The Day van Buddy Holly. Ik heb het denk ik wel eens ooit eerder verteld, maar een van mijn eerste LP's die ik ooit kocht, die was van Buddy Holly, verzameld LP met grote hits erop. Volgens mij was die geelachtig van kleur, de hoes. Ja. Kun je in je hand houden, hè? Zo'n LP. Singeltjes ook. Kan niet meer met digitale muziek, helaas. Dit is Madonna en Vogue.

Homebreaker maar weer eens een keer. Van Somber, Madonna met Vogue. Hier, op Overzeer 920 met een kopje koffie in de hand zeggen wij nog maar een keer goedemorgen. We gaan richting het nieuws van de regio break en dat doen we met Robbie Williams.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 1:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer, overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden.
3: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Als Jette niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij 11 van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van €95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor €135 tankte bespaarde ongeveer €12. Zijn reactie was: spaar dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reservering op onstheater.nl. Op 24 september ontvangt Blok TV in Boekel 2 duo's. Vanaf 8 uur 's avonds schuiven oppositievoorzitters Sharon de Bruyne en Frans Dijks aan. Zij ontvouwen plannen om de coalitie in het gareel te houden. Dijks draagt daarbij zijn stokje over en blikt terug op 4 jaar. Daarna zijn Willem van der Krieken en Wessel Rooijakkers aan de beurt. Het duo treedt op in landelijke theaters met hun innoverende theatercollege AI Ik ben mijn baan kwijt. Hoe zijn ze ertoe gekomen? Wat voor ervaringen nemen ze mee terug uit de optredens? En natuurlijk, de brandende vraag, kunnen wij Mario laten vervangen door AI? Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
5: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
6: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Klaar wakker.

Can You Feel It en de Jacksons. Dat is muziek die je inderdaad al voelt. Ook zo 's morgens vroeg in de ochtend hier op OSR 920 en klaar wakker. Goedemorgen nogmaals, welkom terug. Laatste stukje voor vandaag van deze donderdag. Straks de top 1000 natuurlijk waar we een kijkje in nemen. 2 van 1 zometeen. En we hebben eerst Ramazzotti, Parlak

0: Resurrection en Shuffle. Ashton Gardner was dat met Dyke samen. We gaan naar 2 van 1. Daddy Cool en My Baker. Ja, inderdaad. Natuurlijk. Twee nummers van Bonnie M.
1: Eén artiest. Twee nummers. Dit is 2 van 1.
2: 2 van 1.
3: Freeze. I'm My Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

Weer zo'n groep natuurlijk die altijd leuk blijft om te horen. Mike Baker en Daddy Cool, twee nummers uit het lange rijtje die ze ooit maakten van Boney M. Ja, zingen konden ze niet allemaal, maar het klonk gewoon lekker en het zag er goed uit. Alicia Keys.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken. Dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hit. OSR 920.

0: Come and get your love met Red Bone hier op OSR 920. We gaan naar onze top 1000 die je elk jaar hoort in de eerste week van januari.
1: Top 1000.
0: En daar belanden we bij Paul McCartney en zijn Wings en het nummer Band on the Run. Het komt uit 1974. Paul McCartney nam dit nummer op in een studio in Lagos, Nigeria. De tekst gaat over ontsnappen uit een gevangenis. Wings bestond uit McCartney, zijn vrouw Linda en gitarist Danny Lane. Het verscheen op een album wat ook heet Band on the Run.

0: gotta hold on. You gotta hold.
1: Kijk, dit maakte OSR 920 een ander radiostation als alle andere in Nederland. Dan ga je ook die nummers die je ergens anders zeker nooit hoort. Alhoewel, maar Shakes waren dat een hold on. En dan kun je daarvan houden of niet van houden. Het maakt wel dat er veel afwisseling zit in de muziek. En dat maakt toch dat het lekker luisteren is, denken wij. Brigitte Eshuis Band uit Nederland, Black Pearl nu. Yeah.

Ja, de jongens van Criss-Cross Amsterdam die slagen er nog steeds weer in om van alles door elkaar heen te gooien, het lekker te laten klinken en het dan ook weer tot een hit te maken. Hè? My oh my, dit keer hier. Dit was Klaar Wakker voor vandaag trouwens. Morgen vrijdagochtend zijn we terug vanaf 7 uur. Fijne dag.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Als Jette niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij helft van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van euro 95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor 135 euro tankte bespaarde ongeveer 12 euro. Zijn reactie was: spaar dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reserveringen op onstheater.nl. In Laarbeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumpingen met QR-codes worden op verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan, zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekendonk met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenaar-Driksel, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot half oktober en is een initiatief van de gemeente Laarbeek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Maar dit blijft toch wel het mooiste. Het origineel van Marvin Gaye en I Heard It Through the Grapevine. Romantics and What I Like About You. Heb je dat wel eens afgevraagd? Goedemorgen, van harte welkom. Oh, het is alweer donderdagochtend. Dan gaat de tijd toch snel. De week stelt helemaal niks meer voor. Het is meteen weer voorbij. En zo gaan we langzaam richting jouw weekend. VS dreigt met sancties als EU en Canada nauwer gaan samenwerken. En na eerste debatdag blijft de vraag: hoe komt het kabinet aan een meerderheid? Ja, daar zijn ze nog druk mee bezig. Ik ben benieuwd of dat ze het voor elkaar gaan krijgen. Tot 12 uur muziekfabriek, de platen zijn verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. En zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

vroeger keek je daarna en tegenwoordig mag dat niet, want dan ben je helemaal verkeerd bezig. Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans, Stark, Bob Seger en de Silver Bullet Band en Still the Same en George Michael. Let's Go Outside. Even een beetje zoetsappig. Even iets van lang geleden. The Buffoons en Arizona. A smile.

0: Als je heel goed luistert, dan kun je dat misschien ook wel tegenwoordig. The Move and I Can Hear the Grass Grow. En dit is ook hard nodig, want het is meer hooi dan gras, althans bij mij. Vandaag begint droog met wat zon, maar vanuit het westen volgt er meer bewolking. En in de middag gaat het vanuit het westen stevig regenen. Het wordt 17 tot 19 graden bij een matere zuidwestenwind. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. En vannacht is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De minima liggen daar rond de 12 graden. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. En bij een matere westenwind wordt het dan 19 tot 20 graden. Zaterdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen. En desondanks is het zacht met zo'n 20 graden.
1: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.

In de jaren 60 hadden ze een eigen tv-programma, dat heette ook The Monkees. En ja, daar maakten ze deze plaat in. Althans, die kwamen daarin voor en daar werden dan ook nog hits. Monkees, A Little Bit Me, A Little Bit You, Johnny H.S. en Scarlet Dream.

Heel af en toe dan draaien we een albumversie van een bepaald liedje. En ditmaal deden we dat met Heroes van David Bowie. En dan moet je zeggen, ik vind de albumversie mooier als de single. Vandaar dat we deze keertje draaien. Zo had ik de nieuws van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. The Police.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Die riep gisteren op tot verdere samenwerking met Canada in onder meer handel en defensie. Trump dreigt met importheffingen of wil zelfs alle handel met Europa stilleggen. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. De rechter floot Trump al diverse keren terug. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. De krater werd ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Astronomen denken dat de krater in april of mei vorig jaar is ontstaan. Om zo'n krater te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoog water vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reservering op onstheater.nl. In Laarbeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumpingen met QR-codes worden op verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan, zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekendonk met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenaar-Driksel, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot half oktober en is een initiatief van de gemeente Laarbeek. Als Jetten niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij helft van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van €95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor €135 tankte bespaarde ongeveer €12. Zijn reactie was: spaar dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

Roscoe. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow en All I Wanna Do Toto en een van de wat minder bekende, maar wel mooi, 99.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag begint met wat zon, maar vanuit het westen volgt er meer bewolking. En in de middag gaat het vanuit het westen stevig regenen. Dus tot 17 tot 19 graden. Goedemorgen, dit is OSR.

Albert West, samen met de Shuffles, zal er een grote hit mee in de jaren 70. Shalala, I need you. Is wel heel erg zoetsappig, maar wel leuk om weer eens te draaien. Doe maar een 1 8 alleen. Een QB in the Blizzards, een Apple Knocker Flophouse hier op OSR 920. Maar nu, de plaat die toch al als bekendste Nederlandse productie een beetje weggezet is. Danny Vera, Rollercoaster.

0: Wordt het weer warmer hier in Nederland. Ja, het is een beetje een gekke zomer, maar ook wel heerlijk natuurlijk. Vandaar ook nog even wat zomerse muziek met die Army of Lovers en I Give My Life. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal. De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Zolang ik me kan herinneren regent het al. De druppels vallen gestaag uit een donkere hemel en maken grote plassen op de grond. De wolken zien er grimmig en mysterieus uit als ze hun zware lading laten vallen. Alsof ze de hele wereld alleen maar in verwarring willen brengen met hun hemelwater. En wij, de mensen op aarde, zijn altijd maar op zoek naar de zon. Zelfs het kleinste zonnestraaltje is voor ons belangrijker dan een regenbui. Daarom vraag ik mij ook af wie de regen ooit kan stoppen. Zo was ik ooit in Virginia, waar ik naartoe was getrokken om de luwte van het bestaan op te zoeken. Schuilen voor een regenbui, als het ware. Ik ontmoette daar lotgenoten die hetzelfde deden als ik. Ook zij konden niet meer tegen de donderwolken van het dagelijkse leven. En met al die lotgenoten dachten we na over de wereld na de zondvloed. Zou het ooit weer beter worden? Maar dat werd het niet. Van bovenaf werden ons mooie plannen voorgeschoteld. Binnen 5 jaar zou de wereld een betere plek zijn, waar iedereen gelukkig, gezond en rijk zou zijn. Maar daar is niets van terechtgekomen. Kijk maar naar de toestand in Vietnam. De meeste mensen zijn van de regen in de drup terechtgekomen. De donkere wolken boven de wereld zijn nog altijd niet verdwenen. En dus blijf ik mij maar afvragen, wanneer komt er nou eens een tijd waarin we niet meer bang hoeven te zijn voor al dat water dat uit de hemel komt vallen? Wanneer krijgt de wereld de kans om bij te komen? Wie is er uiteindelijk in staat die regen te stoppen?

Ken je dit nog? Het is een beetje vergeten uit de jaren 80. Roach Ford en Cuddly Toy. We draaien ook nog Maarten McNeil en Ik Zie Een Ster. En de plaat is een verhaal met Creedence Clearwater Revival en Who Stopped the Rain. Op de radio, Johnny Nash.

En dan vlieg je enig zitje wat ze gehad hebben. Jade en Don't Walk Away, Johnny Nash en Cupid. Sorry, de nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. Debbie Harry, die kennen we nog als Blondie. French Kissing in the USA.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. Zij pleitte gisteren voor nauwere banden met Canada op het gebied van handel en defensie. Trump dreigt dat hij alle handel met de EU stillegt of met torenhoge heffingen komt. Canada en de VS zijn verwikkeld in een handelsoorlog, vandaar de Canadese toenadering tot de EU. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor wilden worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Gisteren werden scheuren ontdekt in de westelijke Suurhofbrug, waar de snelweg naar de Maasvlakte overheen loopt. Het verkeer kan nu alleen heel langzaam over de vluchtstrook. De gewone rijbanen zijn uit veiligheidsoverwegingen voorlopig dicht. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Ons theater in Lisshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op een podium. Ze komt speciaal naar Lisshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lisshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reserveringen op onstheater.nl. In Laabeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumping en met QR-codes worden op verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan, zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekendonk met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenaardrikster, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot half oktober en is een initiatief van de gemeente Laarbeek. Op 24 september ontvangt Blok TV in Boekel 2 duo's. Vanaf 8 uur 's avonds schuiven oppositievoorzitters Sharon de Bruyne en Frans Dijks aan. Zij ontvouwen plannen om de coalitie in het gareel te houden. Dijks draagt daarbij zijn stokje over en blikt terug op 4 jaar. Daarna zijn Willem van der Krieken en Wessel Rooijakkers aan de beurt. Het duo treedt op in landelijke theaters met hun innoverende theatercollege AI, ik ben mijn baan kwijt. Hoe zijn ze ertoe gekomen? Wat voor ervaringen nemen ze mee terug uit de optredens? En natuurlijk, de brandende vraag, kunnen wij Mario laten vervangen door AI? Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Gedaan in de jaren 80 door June Lodge en Prince Mohammed. Leo Sayer en I Love You More Than I Can Say.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag begint droog met wat zon, maar vanuit het westen volgt er meer bewolking. En in de middag gaat het vanuit het westen stevig regenen. Tot 17 tot 19 graden. Even naar Limburg met Pussycat, Georgie.

David Essex en Gonna Make You a Star. We hadden ook nog La Bouche en Baby Falling in Love hier op OSR 920. Kijk eens even op onze website. OSR920.nl, scroll naar beneden en druk op die button. Word een vriendje voor een tientje. Ach, voor iedereen goed. Voor ons, voor jullie. Want wij kunnen die leuke programma's blijven maken. Lean Martin,

Gemaakt in de jaren 90. 5 was dit. En if you're getting down, Fatsomino en Jambalaya on the bio. Vandaag 17 september. Het is de dag van de leider of leidster. En het is de internationale dag van de patiëntenveiligheid. OSA.

Joshua, Mary and the Faithful, As Tears Go By, geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. En Phil Furren en Galaxy en What Do I Do. 17 september 2024. Honderden semafoons, piepers van terroristen van Hezbollah in Libanon die ontploffen. 2800 mensen raken gewond en er vallen zeker 9 doden. Hezbollah wijst meteen naar Israël als dader, maar dat land zwijgt. Welcome.

Hans Rijder die crying at the discotheek met Alcazar, Man Without Hats en de Safety Dance en de versie van de Fine Young Cannibals met hun Suspicious Mind. Zo direct na het nieuws, Leo van de Boom, hij met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Paul en Martin en OSR in de middag. Fijne dag, de Wiz Stars. Everybody look-

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor willen worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Een GGZ-medewerker van Huizen Padua in Boekel is vorig jaar bijna doodgeslagen door een patiënt. Patrick H., een 51-jarige man, viel verpleegkundige Jan aan omdat hij boos was over een separeercel. Hij sloeg Jan zeker 20 keer op het hoofd, ramde zijn hoofd op een bank, schopte hem en probeerde hem ook te wurgen. Jan raakte daarbij zwaar gewond. Dinsdagochtend diende de rechtszaak in Den Bosch. De officier van justitie eiste 2 jaar en 4 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Patrick H. is sterk verminderend toerekeningsvatbaar door schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis. Hij verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling. Op 24 september ontvangt Blok TV in Boekel 2 duo's. Vanaf 8:00 s'avonds schuiven oppositievoorzitters Sharon de Bruyne en Frans Dijks aan. Zij ontvouwen plannen om de coalitie in het gareel te houden. Dijks draagt daarbij zijn stokje over en blikt terug op 4 jaar. Daarna zijn Willem van der Krieken en Wessel Rooijakkers aan de beurt. Het duo treedt op in landelijke theaters met hun innoverende theatercollege AI Ik ben mijn baan kwijt. Hoe zijn ze ertoe gekomen? Wat voor ervaringen nemen ze mee terug uit de optredens? En natuurlijk, de brandende vraag, kunnen wij Mario laten vervangen door AI? Als Jetten niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij 11 van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van €95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor €135 tankte, bespaarde ongeveer €12. Zijn reactie was: sparen dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo

0: uit de jaren 80 afkomstig. Muziek van Elder Barge en The Rhythm of the Night. Ja, zover is het nog niet. We hebben nog een middag en een avond te gaan voordat het zover is. Nu tijd voor Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch op deze donderdagmiddag. Fijn dat je luistert. Dit is OSR 920 met zojuist 3 uur lang Ben van Riel op de radio. Zo meteen een opera, nu muziek van Jet. Dit is Are You Gonna Be My Girl. Goedemiddag.
1: With me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

Fijn dat u bent ingestapt in de muzikale trein van OSN 920. De trein die niet stopt en gewoon lekker doordendert de hele dag door. Clint Eastwood en General Saint Reggae op deze donderdagmiddag. Stop that train. En verder met U2 in samenwerking met Green Day. Dit is The Saints Are Coming.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. En op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Van Dan Hartman, de disco-klassieker Relight My Fire. Het werd opnieuw een hit door Take That. Bijgestaan door Lulu. En Relight My Fire, een heerlijke swingende plaat. Daar hebben we er meer van. Dit is de Godfather of the Soul.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: The Ramones, Rock and Roll High School en daarvoor Passenger in the Wrong Direction. Dit is OSN 920, muziek tijdens de lunch voor iedereen die luistert. Eet smakelijk en nu verder met Faithless.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: ben. Zojuist de nieuwe plaat van Miley, gevolgd door Gordon Lightfoot, de plaat die we ook kennen van Viola Wills. If you could read my mind. Nog één plaat, daarna het nieuws en het nieuws uit de regio en daarna ben ik terug voor deel 2 van Brojo Zer. Dit is It's a Material.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Laabeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumpingen met QR-codes worden op verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekendonk met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenadriksel, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot 30 oktober en is een initiatief van de gemeente Laarbeek. Een GGZ-medewerker van Huize Padua in Boekel is vorig jaar bijna doodgeslagen door een patiënt. Patrick H., een 51-jarige man, viel verpleegkundige Jan aan omdat hij boos was over een separeercel. Hij sloeg Jan zeker 20 keer op het hoofd, ramde zijn hoofd op een bank, schopte hem en probeerde hem ook te wurgen. Jan raakte daarbij zwaar gewond. Dinsdagochtend diende de rechtszaak in Den Bosch. De officier van justitie eiste 2 jaar en 4 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Patrick H. is sterk verminderend toerekeningsvatbaar door schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis. Hij verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling. Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reserveringen op onstheater.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroepbeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Keen en Everybody's Changing. En daarmee zijn we begonnen aan het tweede gedeelte van Broodjoe op deze donderdagmiddag. Die boterham gaan we lekker beleggen. Tot 2 uur ben ik bij je. Met zometeen muziek van Art Garfunkel. Maar nu Ariana Grande en Justin Bieber. 2 grootheden op 1 plaat. Dit is Stop.

In 2010 maakten we kennis met deze CeeLo Green tijdens de Voice of Holland in Nederland, deze Amerikaan. It's Okay was dat. En de mannen kennen hem ook van Knowles Barkley. Met deze formatie zong hij de wereldberoemde single Crazy. Zo, je bent weer helemaal op de hoogte. Tijd nu voor muziek. Dit is Jimmy Cliff.

40 jaar geleden stond deze plaat nummer 1 in Nederland. 1 week maar. Berlin uit de film Top Gun. Hoorde je Take My Breath Away. Zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radio nieuws. Daarbij ook de eerste wachting voor deze donderdagmiddag. Daarvoor een zanger uit de jaren 70, Jimmy Bohorn. Toch een aantal hits in Nederland. Denk aan Dance Across the Floor. Spank, maar ook van deze Let Me. De zaak is Be Your Lover.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Maar het grootste deel van de oppositie wil dat hij vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat president Trump dreigt met sancties. En de komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hit. OSR 920.

U luistert naar Broodje over Zer. Muziek tijdens de lunch van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 2. Met zojuist een bachata hit van Mark Anthony en I Need To Know. Tot 2 uur dus. Mocht je aan de lunch willen zijn, eet smakelijk. Geniet van de lunch en geniet nu van Roger Waters, de man die we kennen van Pink Floyd. 5:01 a.m. The pros and cons of hitchhiking.

En dat maakt het luisteren naar OZN 92 al zo leuk. Oude hit van de Everly Brothers, afgewisseld door een nieuwe van Shakira en Burna Boy, de huidige nummer 1 nog steeds. Die, die. Dit is Undercover.

tijd om afscheid te nemen. Mijn naam is er op voor deze donderdag. Je hoorde Quasip en The Sweet Goodbyes. Daarvoor hadden we ook nog muziek van Irene Cartwright, die prachtige tv-serie die zo bekend was en zo mooi was om naar te kijken. Next nummer 1, Fame en meer beroemdheden hier op Oorzen 920, zometeen na het nieuws van 2 uur. En in de honneurs waren van Peter Derks in verband met de vakantie. 3 weken lang Paul van Beek, afgewisseld later door Martin Huibers. Fijne dag nog en morgen om 12 uur dan ben ik er weer. De laatste, de Doobies.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Als Jette niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij 11 van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van €95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor €135 tankte bespaarde ongeveer €12. Zijn reactie was: spaar dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. In Laabeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumpingen met QR-codes worden op verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan, zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekendonk met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenaar-Driksel, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot half oktober en is een initiatief van de gemeente Laarbeek. Een GGZ-medewerker van Huizen Padua in Boekel is vorig jaar bijna doodgeslagen door een patiënt. Patrick H., een 51-jarige man, viel verpleegkundige Jan aan omdat hij boos was over een separeercel. Hij sloeg Jan zeker 20 keer op het hoofd, ramde zijn hoofd op een bank, schopte hem en probeerde hem ook te wurgen. Jan raakte daarbij zwaar gewond. Dinsdagochtend diende de rechtszaak in Den Bosch. De officier van justitie eiste 2 jaar en 4 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Patrick H. is sterk verminderend toerekeningsvatbaar door schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis. Hij verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

0: dit is toch heerlijk? Ah, daar krijg je nooit genoeg van. You can never tell, c'est la vie, Emmylou Harris op de radio. Dat zijn herinneringen.
1: Paul van Beek.

Edgar Wintergroup en Free Ride. 17 september op de kalender Wereld Patiëntenveiligheidsdag. Dat is een hele mond vol, hè. Wat de Frank Boeien trouwens ook nog en doe iets. Brengt ons bij Niall Horan en Miles Smith.

Hold Love, Eric Clapton op de radio. Jennifer, Wanna Get Your Love, de hits van OSR 920. Wil je alles over ons weten? Wil je ons meenemen op vakantie? Dat kan. Je checkt de website www.osr920.nl en dan komt alles in orde. Een oudje van Sam.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Digidex met J.W. Reuter, niet de ode aan het leven. En Ellie Furtado en I'm Like a Bird. Hier op de radio, omdat het kan. Het is alweer bijna 3 uur, want de tijd vliegt voorbij als je het een beetje naar je zin hebt. Ik heb goede muziek onderweg en we checken even de verjaardagen. Anastasia is jarig vandaag. Ze wordt 58. Koen Wouters, ja, aanstaande zaterdag weer op tv. Met de beste zangers, hè, wie het zijn. 59ste verjaardag. Ellie Lust wordt al 60. Evert Santegoets, 65. Damon Hill, ken nog uit de Formule 1, wordt 66. En Bas van Toor, zegt jou niks, hè? Bassie, allemaal magisch. Hij wordt vandaag 91. Wat een mooie leeftijd. Morgan Wallen nu met Tate McRae, What I Want.
2: She

Er was een tijd dat ze voor de platenwinkel gingen liggen wanneer het nieuwe materiaal van René Vroger uitkwam. En tegenwoordig vinden we het wel leuk om hem te zien bij de toppers en af en toe optreden mee te pikken. En dat blijft erbij. Calling Out Your Name, Ruby trouwens. What I Want daarvoor, Morgan Wallen en Tate McRae zijn de hits die je hoort uit de hipparade van dit moment. Dit is OSR 920 met uit het land van Down Under, The Stranglers.

Here I am, come and take me. Sound still delivered, I'm yours. Toch zo klinkt het een beetje, Al Green op de radio en daarvoor de Stranglers nog. Het is alweer bijna 3 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van twee kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Als Jette niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij 11 van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van euro 95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor 135 euro tankte bespaarde ongeveer 12 euro. Zijn reactie was: spaar dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. Op 24 september ontvangt Blok TV in Boekel 2 duo's. Vanaf 8 uur 's avonds schuiven oppositievoorzitters Sharon de Bruin en Frans Dijks aan. Zij ontvouwen plannen om de coalitie in het gareel te houden. Dijks draagt daarbij zijn stokje over en blikt terug op 4 jaar. Daarna zijn Willem van der Krieken en Wessel Rooijakkers aan de beurt. Het duo treedt op in landelijke theaters met hun enerverende theatercollege AI, ik ben mijn baan kwijt. Hoe zijn ze ertoe gekomen? Wat voor ervaringen nemen ze mee terug uit de optredens? En natuurlijk, de brandende vraag, kunnen wij Mario laten vervangen door AI? Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reserveringen op onstheater.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen! Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
6: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Ja, het blijft leuk om dit terug te horen, al is het nog zo oud. Real to Real. And I Like to Move It op OSR 920. Ja, heerlijk zelfs. Hé, hey, we gaan dansen te middag in.
1: Paul van Beek.
0: Doen we het een classic uit de 90's. Miss Robin S. op de radio met Show Me Love op OSR 920.

Candy op de radio. Ah, lekker. OSR 920 hadden Mika ook nog een lollipop. Hit op een heerlijke 17e van september inmiddels weer. Wereldpatiëntenveiligheidsdag. Wist je trouwens dat het vandaag 27 jaar geleden is dat Jack Spijkerman zijn laatste Steen en Been show bij de VARA op 3FM presenteerde? Op 3 december 1985 startte het programma. En in 1990 op deze 17e september start RTL Veronique de nieuwe naam. Dat was RTL 4. Nou, je weet wat er allemaal van gekomen is. Matthew Wilder straks op de radio. En dit is Wat als later nu is. Muziek van Rob de Nijs op de radio. Dus

vond het altijd maar een beetje vreemde zanger, maar het wel een hele leuke hit. Break My Stride en Kids America kwam erachteraan, maar dat was niet meteen zijn allergrootste, kan ik je verklappen. Daarna ging het als een nachtkaarsje weer uit. Ik heb zometeen een man die groot is geworden door klein te blijven. En eerst hoor je Donna Summer.

Michael Hutchins. Ik zat laatst een hele mooie documentaire te kijken over Kylie Minogue. En ik had het niet in de gaten, maar ze heeft jarenlang een relatie gehad met deze man van In Excess. Wat ook nog Van Velzen, ik zei het al, groot geworden door klein te blijven. Met Baby Get Higher, zijn allergrootste hit. Vrienden van de radio, tot 4 uur. I don't

er zit een beetje dat barbershop zingen in. Toch de darts en it's raining. Die is om de goden verzoeken. Avicii daarvoor naar Addicted to You op OSR 920. Je zou maar een beroemde dochter hebben. Langzaam maar zeker veranderen tot de vader van. Het overkwam Billy Ray Cyrus.

nooit genoeg van de Golden Earrings. That day, hoor je Bo RZR 920. Ik ga plaatsmaken voor Martin Huibers. Je hoort hem zometeen tot een uur of zes. Het laatste uur van je werkdag. En dan samen met gierende banden onderweg naar huis.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by, klonken er sirenes in 2 oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De 2 aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van 2 kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Laabeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumping en met QR-codes worden op verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan, zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekenhoek met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenaanriksel, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot half oktober en is een initiatief van de gemeente Laarbeek. Als Jetten niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij 11 van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van €95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor €135 tankte bespaarde ongeveer €12. Zijn reactie was: sparen dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. Op 24 september ontvangt Blok TV in Boekel 2 duo's. Vanaf 8 uur 's avonds schuiven oppositievoorzitters Sharon de Bruyne en Frans Dijks aan. Zij ontvouwen plannen om de coalitie in het gareel te houden. Dijks draagt daarbij zijn stokje over en blikt terug op 4 jaar. Daarna zijn Willem van der Krieken en Wessel Rooijakkers aan de beurt. Het duo treedt op in landelijke theaters met hun innoverende theatercollege AI, ik ben mijn baan kwijt. Hoe zijn ze ertoe gekomen? Wat voor ervaringen nemen ze mee terug uit de optredens? En natuurlijk de brandende vraag: kunnen wij Mario laten vervangen door AI? Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

muziek uit Zuid-Korea. Dat kom je ook niet elke dag tegen. Wij hadden dat wel vandaag. Plaatje uit 2023, alweer zo'n jaar of twee geleden. En de dames komen inderdaad uit Zuid-Korea. Ze hadden daar ter plaatse natuurlijk al een grote, maar ook bij ons. Het nummer heet Cupid. Een hele goede middag. Welkom in Overzeg in de middag deel 2. We danken Paul Verbeek voor de aftrap, het deel 1. En die was muziek van Inner City.

De Tenniel Waits Live and the Night Sweats. En dat alles heette S.O.B. En in de city hadden we daarvoor met The Big Fun. OSR 920, gaan even terug in de tijd met Close to You en Baby Don't Go.

0: Guns N' Roses van de LP Appetite for Destruction uit 1988, Sweet Child of Mine. En we hadden de Fab Four uit Liverpool, The Beatles met Day Tripper. Zometeen is het tijd voor de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Boudewijn de Groot, hij zoekt iets, zijn verdronken vlinder.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex. En opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. De minimumtemperatuur daalt vannacht naar een graad of 12 en dan vallen er alleen in het noorden nog een paar buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Een van de mensen die dit jaar meedoen in de beste zangers, onze Belgische Crusoe. En daar gaat ze. En we hadden Bros daarvoor, de boyband Bros met When Will I Be Famous. Nou, ze waren best wel beroemd in de jaren 80. Uit de hitparade, Sienna Spiro.
1: In my head.

Tavares en de ode aan de vrouw. Nou, meer dan dat. More than a woman. En we hadden Sienna Spira uit de hitparade met The Great Expectation. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst Three Doors Down. And Here Without You.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei wel dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Canada en de EU zijn sterk, maar samen zijn ze nog sterker, aldus Carney. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Het gaat om een tegenprotest bij een landelijke Israël-manifestatie in de hoofdstad. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema vormen de twee groepen samen een groot risico voor de verstoring van de openbare orde. Het gaat om de Amsterdam-Palestina-coalitie. Die mag 500 meter verderop op de oude turfmarkt wel protesteren. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by. Klonken er sirenes in twee oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reserveringen op onstheater.nl. Als Jetten niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij 11 van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van €95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor €135 tankte bespaarde ongeveer €12. Zijn reactie was: spaar dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. In Laarbeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumping en met QR-codes worden op verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan, zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekenhoek met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenaar-Driksel, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot half oktober en is een initiatief van de gemeente Laarbeek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martin Huibers.

Het klinkt zo nostalgisch. Young Gun, Silver Fox. Het duo en ze vragen zich af, hoe is het? At midnight in Richmond, in de staat Virginia. Dat is ergens onder Washington DC. Zo ver weg. Welkom binnen in dit laatste uur OSR in de middag op deze donderdag, de 17e september. En we hebben weer het allerbeste uit 6 decennia's. Zoals deze van Pearl Jam, The Dissident.

Heerlijke muziek van Simply Red en New Flame op Omroep Stichting Regionaal 920. Ja, daarvoor hadden we Pearl Jam met The Dissident. Uit de hitparades van dit ogenblik, Alex Warren en The Fever Dream.

Try. En de Moody Blues zaten vol met vragen, oftewel de questions. En we hadden Alex Warren uit de hitparade met The Fever Dreams. Zometeen gaan we luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst wordt iets ingekleurd door de Living Color. Hier zijn de Glamour Boys.

0: my credit's no good.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. En in België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. De minimumtemperatuur daalt vannacht naar een graad of 12 en dan vallen er alleen in het noorden nog een paar buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Ja, dat zat dat hele zwaar gewicht op dat kleine pianokrukje Barry White. Want hij weegt nogal wat. Samen met zijn Love Limited Orchestra. En dat heette Never, Never Gonna Give You Up. Over zeg 9-2-0 met Ilse de Lange. En het is een wonder. Het is een miracle. Someone put

van zo'n jaar of twee geleden alweer uit 2024. De eerste samenwerking tussen twee grote Nederlandse sterren, Sera en Douwe Bob. En It Could Have Been Us. Dat had gekund natuurlijk. Dan volgden we Boy George. We kennen hem natuurlijk van de Culture Club. Dit keer in de groep Jesus Loves You. En het heette Generations of Love. Hier is Bobby Brown, Every Little Step.

0: fix you.
1: Ja, we gaan dat helemaal fixen. Coldplay was dat. En Bobby Brown hadden met Every Little Step. Zometeen na 6 uur Tom Holland en De Avond Door. Ik wens je een hele prettige avond en graag tot morgen. Tot slot nog Ultravox en Vienna.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt komt morgen vrij. De man blijft wel verdachte. Hij zou gisteren worden voorgeleid, maar dat ging niet door. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. De 5 andere verdachten die voor de rechter moesten verschijnen blijven langer vastzitten. Het geweldsincident vond in de nacht van 1 september plaats en kostte een 51-jarige beveiliger het leven. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. Het kabinet doet in Europees verband mee om druk op Israël te zetten en dat vindt partijleider Teunissen niet genoeg, omdat het volgens VN-experts om genocide gaat. Het Israëlische leger heeft tot dusver 74.000 Palestijnen gedood. Teunissen zei dat Nederland een nationale verplichting heeft om alles te doen om genocide te voorkomen. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Hoorn heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. Afgelopen weekend riep burgemeester Pechtold op om niet alleen door het gebied te fietsen en extra op te letten. De verdachte is voorgeleid voor 5 incidenten en heeft die allemaal toegegeven. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er andere personen bij deze zaken betrokken waren. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reserveringen op onstheater.nl. Een GGZ-medewerker van Huize Padua in Boekel is vorig jaar bijna doodgeslagen door een patiënt. Patrick H., een 51-jarige man, viel verpleegkundige Jan aan omdat hij boos was over een separeercel. Hij sloeg Jan zeker 20 keer op het hoofd, ramde zijn hoofd op een bank, schopte hem en probeerde hem ook te wurgen. Jan raakte daarbij zwaar gewond. Dinsdagochtend diende de rechtszaak in Den Bosch. De officier van justitie eiste 2 jaar en 4 maanden cel en TBS met dwangverpleging. Patrick H. is sterk verminderend toerekeningsvatbaar door schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis. Hij verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling. Als Jette niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij 11 van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van euro 95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor 135 euro tankte bespaarde ongeveer 12 euro. Zijn reactie was: spaar dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.
5: And for love's sake, each mistake, all you.

0: En Salad as a Rock. En zo begonnen wij deze donderdagavond. Goedenavond en wees welkom bij OSR 9.0. Tot aan 10 uur vanavond is het veel tijd voor de avond door. Hier is Han van Eyck en Leef.
1: Niemand

eigenlijk zo'n beetje al de meest bekende plaat van de Tramps. Nederland en 75 nummer heet Shout. En daarvoor hadden we Han van Eyck en Leef, het thema van de Big Brother, de eerste in 1999. Verder terug naar de jaren 60, hier is John Layton en Johnny Remember Me.

Staat al geruime tijd in de hitparade deze Bebe Rexha met Faithless en New Religion. En daarvoor wat Johnny Layton en Johnny Remember Me. Eddie Money, David Bowie en zometeen ook nog Melanie C. En dan is het tijd voor onze eendagsliep van vandaag.

0: Melanie C en Never Be The Same. Daarvoor David Bowie en Changes. Brengt ons onze 31 voor vandaag, 1968. Nummer 6 was de hoogste notering, 12 weken tot 40. Hier is The Crazy World of Arthur Brown.
1: I am the god of hellfire and I bring you...

Yeah. Get Down, en daarvan de China Crisis en Wishful Thinking. Tijd voor een echte popklassieker uit de jaren 70 van het illustre viertal Crosby, Stills, Nash en Young. Hier zijn ze met Carry On.

voor Crosby, Stills, Nash & Young en Carry On. Dus even kijken, muziek van dit moment. Somber, My Body Isn't Ready. En daarna gaan we nog één keer terug naar de jaren 16 met The Love Affair.

Everlasting Love was natuurlijk de meest bekende van de band. Maar ja, 60 jaar muziek, daar komt er best wel eens voorbij. Wat minder groot is, maar zeker niet minder mooi. A Day Without Love. En daarvoor Summer and My Body Isn't Ready. Zometeen Kees van Kooij na 7 uur. Een fijne avond. En dit is de laatste voor dit uur. Albert Hammond, The Free Electric.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross houdt zich ook bezig met de overledenen van het ongeluk dat vorige week donderdag plaisvond. Bij het busongeluk verloren 5 inzittenden het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de 3e malaria-dode in een paar maanden tijd. Afgelopen zomer overleden 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt aan de ziekte. Eerder deze week werd weer in Frankfurt bij 2 andere mensen malaria vastgesteld. 1 is nu overleden. Beiden waren niet in een land geweest waar het virus voorkomt en werkten ook niet op de luchthaven. Malaria wordt door muggen verspreid. Volgens de plaatselijke gezondheidsdienst zijn de 2 recente gevallen geïnfecteerd door een mug die in het vliegtuig naar Frankfurt was meegereisd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Ondertussen staat de teller op 9 dodelijke slachtoffers. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat de vrouwen door dezelfde dader om het leven zijn gebracht. De Afrikaanse president Ramaphosa heeft beloofd alles op alles te zetten om de daders te achterhalen. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De asielopvang aan de Pater Bekanenstraat in Beek en Donk is verlaten. Een opruimploeg is bezig de noodgebouwen af te breken en het hele terrein bezem schoon te maken. Dat is volgens burgemeester Lianne van der Aan nog wel een flinke klus. Als die geklaard is het gebied vrij voor de nieuwe woningbouw. De opvang zou op 1 september sluiten, maar omdat sommige mensen nog geen nieuw onderkomen hadden, was er uitstel tot deze week. Volgens de burgemeester heeft iedereen nu een geschikte plek gevonden. Vanaf zaterdag 19 september komen 11 verenigingen uit Gemert-Bakel in actie tijdens de grote clubactie. Leden van deze clubs verkopen lood om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. Verenigingen zijn immers van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. Frank Molkenboer, directeur van de grote clubactie, benadrukt dat een sterke vereniging je samen maakt en dat leden, vooral jongen, concreet ervaren hoe ze kunnen bijdragen. Deze betrokkenheid is net zo belangrijk als de opbrengst. Dit jaar houden de verenigingen meer over per verkocht lot. Een lot kost 3 euro, waarvan de vereniging 2,55 euro ontvangt. De vraag naar zware, langdurige zorg voor ouderen in Laabeek groeit hard. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM. Het gaat om intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen waarbij dag en nacht hulp nodig is. In 2024 hadden 230 inwoners van Laabeek deze zorg nodig. In 2018 waren dat er nog 160. De prognose is dat in 2030 dat oploopt naar 300 mensen. Dit past bij het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Het aantal huishoudens in Laabeek met minimaal 1 85-plusser was vorig jaar 410 en loopt in 2040 op naar 770. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

Het is 7:07. Welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door de boze 920. Leuk dat je erbij bent. En mocht je net thuis en aan tafel zitten, eet smakelijk. Als de radio lekker aan gaat staan, de hele avond door. De leukste muziek voor jou op OZ 920. Het is de Little River Band. And it's a long way there.

Ik weet niet of jij ook zo iemand bent, maar als ik ergens ben, of op vakantie, of in een restaurant, kijk altijd even het slot na van het toilet voordat ik er naar binnen ga. Want ik ben altijd bang dat hij niet meer open kan. Nou, een Belgisch politicus heeft maar liefst 13 uur op het toilet moeten doorbrengen, omdat hem het dus wel was overkomen. Hij kreeg de deur niet meer open. Hij had ook geen telefoon bij hem. Ja, en dan is het wachten tot de schoonmaakster komt. De deur moest opengebroken worden. En hij zegt, nou, ik ben helemaal zen geworden.

Deze week staat Dolly Parton een klein beetje in de spotlights bij OZN 920 met het album. Een klein beetje in tribute to Dolly Parton. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n grote fan van de. Helemaal niet trouwens, maar goed, maakt niet uit. Ik ben ik en jij bent jij. En wat ik wel leuk vind trouwens is dat ze heeft heel veel invloed gehad op de muziek die uit Nashville kwam. Dat er nu unaniem besloten is het vliegveld naar haar te benoemen. En dat vind ik dan wel weer netjes.

Lefty, maar is haar naam niet echt, want ze heet officieel Stella Lekowski. Maar die naam vond ze internationaal niet zo, zo klinken. En vandaar haar artiestennaam. Een grote hit voor haar, had in de Hot 100 stond die. En buiten daarom had ze ook nog heel veel streams in de miljoenen. En dat telt tegenwoordig ook mee.

En met deze hele gouden oude neem ik afscheid van je voor deze donderdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En kun je dan nog de slaap niet vatten. Een hele mooie nachtprogrammering. Ik zie je morgen. Zelfde tijd, zelfde zender. 1 dag voor het weekend. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Eerder werd hij veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte en het OM gingen in hoger beroep. De strafeis valt nu dus hoger uit. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het koor. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. Voorman Eerdmans vindt dat de internationale verdragen voor asielbeleid aangescherpt moeten worden en dat er instroombeperkende maatregelen in het leven moeten worden geroepen. Eerdmans wil het kabinet samen met de SGP steunen, maar het kabinet moet dan wel voor de samenwerking met rechts kiezen. In een toespraak heeft de Poolse premier Tusk gezegd dat de dreiging van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten reëel is. Tusk meldt over informatie te beschikken dat Rusland plannen zou hebben om met drones en raketten de bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. Het Kremlin doet dit soort voorvallen af als een incident om de eenheid binnen het bondgenootschap te testen en te laten zien dat artikel 5 meer theoretisch dan praktisch is. Artikel 5 gebiedt dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op de hele NAVO. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Wie moeilijk rond kan komen, bijvoorbeeld door een lager inkomen of onverwachte grote uitgaven, daarvoor zijn diverse manieren om de financiën weer op orde te krijgen. Speciaal voor wie het echt zwaar heeft, zijn er regelingen. Eén daarvan is de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag en extra steun naast de reguliere toeslag. Deze tegemoetkoming is er als men een bijstandsuitkering ontvangt en studeert, of als men deelneemt aan een werktraject of een inburgeringscursus volgt. Meer informatie krijg je op laarbeek.nl/rondkomen voor de mogelijkheden of neem contact op met het sociaal team Laarbeek. In Laarbeek is er jaarlijks extra aandacht voor de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Bij het bevrijdingsmonument op het Oranjeplein in Mariehout herdenkt Zorgemedorp de vrijheid. De plaquette bevat herinneringen van oud-Mariehoutenaar Ad Vogels uit september 1944 en herdenkt Britse soldaten Davis Stride en Jack Crompton. Het thema is in vrijheid samen herdenken, in vrijheid mogen vieren. Vorig jaar was er een vrijheidsfestival in Mariehout, dit jaar vinden de activiteiten plaats in Beek en Donk. Zondag 20 september start men om 10:50 met de bevrijdingsoptocht, waar ook voertuigen van Wiels aan deelnemen. In Geemert start het project Senioren Zelf aan Zet om ouderen te helpen gezond en zelfstandig te blijven. Senioren Geemert Baker lanceert dit op dinsdag 29 september in het ontmoetingscentrum Nazareth. De vergrijzing vraagt om voorbereiding. Dit project stimuleert om na te denken over gezondheid, wonen en sociale contacten. De bijeenkomst gebruikt gesprekskaarten van VWS voor open discussies over de toekomst. Het draait om bewustwording, ontmoeting en uitwisseling van de ervaringen, zodat ouderen regie houden en verbonden blijven. Ouderen worden gestimuleerd om niet pas in actie te komen wanneer zorg echt noodzakelijk is. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroepbeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Ja, wie had dat ooit gedacht, hè? Dat die Sonny Crockett nog een keer zou gaan zingen. En dat deed hij niet geheel onverdienstelijk. Dan Johnson, dames en heren, de acteur die ook zingen kon. En hij zong over Heartache Away. Het is OSR op, even kijken, donderdagavond alweer. Het weekend komt steeds dichterbij, hè? Voordat je het weet is het weekend alweer voorbij. Zo snel gaat het inderdaad, ja. Even kijken, zometeen een band met maar één letter. Maar eerst Tears for Fears.

Hij blijft lekker hoor, deze Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Wij blijven hem ook gewoon lekker draaien hier bij OZ920. Met daarvoor die muziekband met maar één letter. M. En popmusic. En ook Tears for Fears song nog over change. Gaan we dingen veranderen? Nou, hoe lang zou dat dan duren? Hou kom, huilung. Het wordt gezongen door Babyface en Stevie Wonder.

volgens mij wordt dit binnenkort in Amerika heel veel gezongen als mensen allemaal hun stem hebben uitgebracht. Dat die Trump dan staat te kijken van, huh? Ik dacht dat ze allemaal aan mijn kant stonden. Zou dat even tegenvallen? Dat verwacht ik een beetje hoor. Dat zijn mijn verwachtingen. Maar goed, ze kunnen

Duurzaam met Kensington, Heading Up High. Wij gaan kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag 17 september. Want in 1964 komt de James Bond film Goldfinger in première. En voor de derde keer speelt Sean Connery de rol van geheimagent 007. En de Duitse acteur Gert Verbe, die speelt zijn tegenstander Goldfinger. En op 17 september 1965 verschijnt er een nieuw blad in de winkel. De Hitweek. Dit muziekblad is opgezet door meneer Muller en meneer De Ridder. En in 1969 wordt de naam veranderd in Aloha. En in 1974 gaat Aloha te zielen. Dus houd het alweer op. In Salt Lake City wordt op 17 september 1973 het huwelijk gesloten tussen de 20-jarige Meryl Osmond en de 22-jarige Mary Carlson. En Meryl Osmond is het eerste lid van de Osmond Brothers en de derde zoon van de familie Osmond die het vrijgezellenstatus opgeeft. De broers Tom en Verl zijn hem voorgegaan. En een kudde losgebroken koeien zorgt er op 17 september 1991 voor dat er behoorlijk wat schade in het tuin bij het huis van André van Duin in Breukelen wordt aangericht. Hij grijpt dit incident aan om een single 35 koeien op de markt te brengen. En deze single haalt in Nederland de vijfde plaats in de Nederlandse top 40. De jarige van vandaag, we hebben Bassie, oftewel Bas van Toor op de kalender staan. Marcel Kaptein, die je nog wel kent van Ten Sharp. En uit België niemand minder dan Koen Wouters. Peter Boer.

daar word je wel even rustig van, hè? Ah, oh, wat een mooie muziek allemaal hier op de donderdagavond. Feel You, My Morning Jacket. En daarvoor Clouseau met de jarige Koen Wouters natuurlijk. En laat me nu toch niet alleen. Nee, we blijven nog heel even bij. Nog een paar plaatjes. Voor je het weet is het alweer zover. Dan zit hier weer Petro Leendes. En we hebben Berend Koenders vanavond natuurlijk ook. Maar voordat het allemaal zover is, heb ik nog zeker een plaatje of 3-4 voor je. En dit is er eentje van. Sixpence, None the Richer.

volgens mij hadden ze, even kijken, 3 hits in Nederland, denk ik, even uit mijn hoofd. En dan heb ik het over de band Living in a Box. Ze hadden natuurlijk de gelijknamige plaat, ook Living in the Box. En een hele mooie rustige, die heette Room in Your Heart. En dit was Blow the House Down.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De nabestaanden van de 51-jarige man die zaterdag na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, hebben aangifte tegen de politie gedaan. De familie vindt dat er sprake van doodslag is en het onderzoek van de Rijksrecherche is in hun ogen te beperkt. Alfredo Gulu werd zaterdag staande gehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen over een gestolen fatbike. De Rotterdammer had geen legitimatie bij zich en werd opgepakt. Tijdens de arrestatie werd hij onwel en overleed later. De Nationale Jeugdraad heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie stelt een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar voor. Kinderen mogen wel via accounts die door hun ouders worden beheerd gebruik maken van kindvriendelijke videoplatforms. Volgens de Jeugdraad gaat de commissie verder dan het advies van het Europese expertpanel. Dit panel zegt dat jongeren onder de 13 met toestemming en toezicht van ouders toegang tot social media kunnen hebben. Tegen nieuwsite Axios heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij binnenkort een besluit neemt over het conflict met Iran. Hij zei: "Wil ik erop afgaan en ze vernietigen of doe ik dat niet?" Komende week heeft Trump een overleg met de leiders van de Golfstaten. Hij heeft aangegeven dat hij met hen wil bespreken hoe het nu verder moet. Trump zegt niet of hij de grote beslissing voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in november gaat nemen. Volgend jaar doet Ierland opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land zal het liedjesfestijn ook niet uitzenden. De Ierse publieke omroep zegt dat de situatie in Gaza de reden is. Dit jaar deden Ierland en een paar andere landen, waaronder Nederland, ook niet mee vanwege de deelname van Israël. Voor volgend jaar heeft AfroTros zich teruggetrokken. De vraag is momenteel of een andere Nederlandse omroep het stokje overneemt. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Seniorenvereniging Beek en Donk viert haar indrukwekkende 75-jarig bestaan. De jubileumfestiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober, een periode waarin diverse speciale evenementen zullen plaatsvinden. De vereniging werd officieel opgericht op 16 oktober 1951 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bloeiende organisatie. De feestweek start op zaterdag 17 oktober met een officiële opening van de jubileumviering in het Anker. Zondag de 18e opening van de tentoonstelling en zondag de 25e een feestelijke inloopmiddag voor alle senioren van Beek en Donk. In Laabeek is er jaarlijks extra aandacht voor de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Bij het bevrijdingsmonument op het Oranjeplein in Mariehout herdenkt Zorgemedorp de vrijheid. De plaquette bevat herinneringen van oud-Mariehoutenaar Ad Vogels uit september 1944 en herdenkt Britse soldaten Davis Stride en Jack Crompton. Het thema is in vrijheid samen herdenken, in vrijheid mogen vieren. Vorig jaar was er een vrijheidsfestival in Mariehout, dit jaar vinden de activiteiten plaats in Beek en Donk. Zondag 20 september start men om 10 over 11 met de bevrijdingsoptocht, waar ook voertuigen van Wiels aan deelnemen. De vraag naar zware, langdurige zorg voor ouderen in Laabeek groeit hard. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS en het RIVM. Het gaat om intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen waarbij dag en nacht hulp nodig is. In 2024 hadden 230 inwoners van Laabeek deze zorg nodig. In 2018 waren dat er nog 160. De prognose is dat in 2030 dat oploopt naar 300 mensen. Dit past bij het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Het aantal huishoudens in Laabeek met minimaal 1 85-plusser was vorig jaar 410 en loopt in 2040 op naar 770. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.
6: I want you to want me.

wat een lekker begin zeg. Ja, Cheap Trick, I Want You To Want Me. En je hoorde natuurlijk de live uitvoering op OSR 920 in het laatste gedeelte de avond door, ja. Oh, lekker. Simon Webb straks op de radio. Mijn eerste Cure en Friday, I Will Love. Maar goed, dat is morgen pas.

Spirits Having Flown. Ja, de Bee Gees, ze maakten mooie muziek. Simon Webb, Coming Around Again op overzicht. En hier een Nederlands bandje op de radio. Het nummer heet Bad Finger, zo heet de band trouwens. En het nummer heet Day After Day. Geniet.

even springen, luchtgitaar spelen. Ja, What's Your Proposing? The Status Quo op de radio. En Zion Jones met Spin Me Around hoorde je ook. We gaan even de Wall Street Shuffle doen. Ah, zoek een dansje. Ja. 10cc, die zong erover.

Yubi 40, altijd leuk om ze erbij te hebben. Sing Our Own Song, zongen ze deze keer voor ons. Ja, en het was nog een eigen liedje ook nog, ja. Enrique Iglesias, Can You Hear Me? En hier is Bruno Mars.

My name is Joe Dolan, Make Me an Island. En Michael Jackson, die hoorde je ook. Blood on the Dance Floor hier op OVC 9.0. En Shirley Bassey, ja natuurlijk. Hè. Shocking Blue, daarmee gaan we door. Out of Sight is Out of Mind, en zo is het. Ik wens je straks na 10 uur veel plezier met Voor de Nacht Begint. Wat mij betreft, graag tot morgen. Hey, dan is het vrijdag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, Juri Minis, wil dat het kabinet alles gaat doen wat binnen het vermogen ligt om zware criminaliteit een halt toe te roepen. Volgens de burgemeester is dit geen probleem van alleen de gemeente, maar een nationaal probleem. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep gewapende personen door Overasselt richting het huis van drugscrimineel Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. Tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositiepartijen gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer de gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft beloofd in zijn agenda ruimte te maken voor nieuwe gesprekken. Achter gesloten deuren heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn aankomende zondag. Merz ging op pad met CDU-kandidaat Stefan Evers en sprak met zo'n 150 partijgenoten in het hoofdkwartier van de Christendemocraten. De vorige keer in aanloop naar de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt hield Merz zich afzijdig. Daar won het rechtse AfD. CDU hoopt in Berlijn wel te winnen. In Polen is het vliegverkeer weer op gang gekomen nadat vluchten vandaag twee keer werden stilgelegd vanwege militaire activiteiten. Eerder vanavond liet het Poolse leger weten dat militaire toestellen preventief in actie waren gekomen bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Doelen in de buurt van de grens met EU-lidstaat Polen zouden daarbij ook bestookt zijn. Bij de aanvallen zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten in de hoofdstad Kiev 20 mensen gewond geraakt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Morgen opklaringen bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Wie moeilijk rond kan komen, bijvoorbeeld door een lager inkomen of onverwachte grote uitgaven, daarvoor zijn diverse manieren om de financiën weer op orde te krijgen. Speciaal voor wie het echt zwaar heeft, zijn er regelingen. Een daarvan is de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag en extra steun naast de reguliere toeslag. Deze tegemoetkoming is er als men een bijstandsuitkering ontvangt en studeert, of als men deelneemt aan een werktraject of een inburgeringscursus volgt. Meer informatie krijg je op laarbeek.nl/rondkomen voor de mogelijkheden of neem contact op met het sociaal team Laarbeek. In Gemert start het project Senioren zelf aan zet om ouderen te helpen gezond en zelfstandig te blijven. Senioren Gemert Baken lanceert dit op dinsdag 29 september in het ontmoetingscentrum Nazareth. De vergrijzing vraagt om voorbereiding. Dit project stimuleert om na te denken over gezondheid, wonen en sociale contacten. De bijeenkomst gebruikt gesprekskaarten van VWS voor open discussies over de toekomst. Het draait om bewustwording, ontmoeting en uitwisseling van de ervaringen, zodat ouderen regie houden en verbonden blijven. Ouderen worden gestimuleerd om niet pas in actie te komen wanneer zorg echt noodzakelijk is. De vraag naar zware, langdurige zorg voor ouderen in Laabeek groeit hard. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM. Het gaat om intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen waarbij dag en nacht hulp nodig is. In 2024 hadden 230 inwoners van Laabeek deze zorg nodig. In 2018 waren dat er nog 160. De prognose is dat in 2030 dat oploopt naar 300 mensen. Dit past bij het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Het aantal huishoudens in Laabeek met minimaal 1 85-plusser was vorig jaar 410 en loopt in 2040 op naar 770. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

De start van voor de nacht begint met de Black Eyed Peas. En we hadden ook Paul McCartney. De beste zangers. Het ging voor Busy en Django McCroy. Zijn liedje had als titel This Woman's Walk.

van de House of Horizon, maar dat was ook een kanjo van The Animals. Hey, album van de week. Dat gaan we straks draaien over een kwartiertje. Maar allereerst nog een albumtrack van Queen. Don't Stop Me Now. Ik vind dat het album Jazz uit 2011.

0: Hold On Tight. Tijd voor album van de week. Is er de hele week de beste liedjes van Dolly Parton. Ze heeft er zo'n 3000 gemaakt. Daar hoort ook deze bij. My Tennessee Mountains Home. Dat vind ik dan best op.
1: Album

Muziek van Billie Eilish. Nog steeds heel erg populair, deze Billie. Birds of a Feather draaiden we. En dan nu, El Martino. Sometimes the world is a valley of high.

Die neemt ons mee naar de zogeheten boogie-woogie muziek. Ja, wie kan dat als dat beste? Het bandje Rob Hoeken en zijn rhythm and blues groep. Terug te vinden op het album The Golden Years of Dutch Pop Music. Album komt uit in 2016. Hier is Marjo.

Inmiddels zijn ze goed op weg om dat diverse singeltjes te maken. Som Jux, daar heb ik het over. Here's Feels, deel 1 niet, maar deel 2. Pet Shop Boys, hier zijn de West End Girls.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft zo'n 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod afgelopen avond op de Dam in Amsterdam demonstreerden tegen de daar aanwezige Israël-manifestatie. De groep stond bij het Nationale Monument en werd door agenten omsingeld en in een bus afgevoerd samen met een andere groep demonstranten die op de Damstraat stond. Er waren eerder al pro-Palestijnse betogers opgepakt. De gemeente had de Oude Turfmarkt aangewezen als alternatieve demonstratielocatie. De Turkse president Erdogan wil zich toch weer kandideren voor het presidentschap, terwijl dat niet mag omdat hij al voor 2 termijnen gekozen is. Maar door vervroegde verkiezingen te houden zou Erdogan die maximale ambtstermijn van 2x5 jaar willen omzeilen. In dat geval zouden er in april 2028 weer verkiezingen worden gehouden, een maand eerder dan eigenlijk gepland. Maar dan moeten daar wel eerst 360 van de 600 parlementariërs in Turkije voorstemmen, want anders gebeurt het niet. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositie gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer die gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft wel beloofd in zijn agenda ruimte te maken. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De vraag naar zware, langdurige zorg voor ouderen in Laabeek groeit hard. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM. Het gaat om intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen waarbij dag en nacht hulp nodig is. In 2024 hadden 230 inwoners van Laabeek deze zorg nodig. In 2018 waren dat er nog 160. De prognose is dat in 2030 dat oploopt naar 300 mensen. Dit past bij het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Het aantal huishoudens in Laabeek met minimaal 1 85-plusser was vorig jaar 410 en loopt in 2040 op naar 770. In Geemert staat het project Senioren Zelf aan Zet om ouderen te helpen gezond en zelfstandig te blijven. Senioren Geemert Baker lanceert dit op dinsdag 29 september in het ontmoetingscentrum Nazareth. De vergrijzing vraagt om voorbereiding. Dit project stimuleert om na te denken over gezondheid, wonen en sociale contacten. De bijeenkomst gebruikt gesprekskaarten van VWS voor open discussies over de toekomst. Het draait om bewustwording, ontmoeting en uitwisseling van de ervaringen, zodat ouderen regie houden en verbonden blijven. Ouderen worden gestimuleerd om niet pas in actie te komen wanneer zorg echt noodzakelijk is. De asielopvang aan de Pater Beccanestraat in Beek en Donk is verlaten. Een opruimploeg is bezig de noodgebouwen af te breken en het hele terrein bezem schoon te maken. Dat is volgens burgemeester Lianne van der Aan nog wel een flinke klus. Als die geklaard is, is het gebied vrij voor de nieuwe woningbouw. De opvang zou op 1 september sluiten, maar omdat sommige mensen nog geen nieuw onderkomen hadden, was er uitstel tot deze week. Volgens de burgemeester heeft iedereen nu een geschikte plek gevonden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Muziek van de Pointer Sisters. He's so shy. En dan is het ineens het tweede gedeelte van Voort en Ook. Dr. Hoek en de Manager Show met het verhaal van Sylvia Smodder. En dat schijnt een waar verhaal te zijn van een van de heren van Dr. Hoek. Sylvia Smodder aan de telefoon. Sylvia.

0: Magnetic, een van de nieuwe werkjes op de radio. Hey, we gaan naar James Bond. Al sinds de jaren 60. Aan elke James Bond film hangt een liedje aan vast. In dit geval was het Shirley Bassey. I Who Have Nothing. Terug te vinden op het album This Is My Life.
1: I Who Have Nothing. I Who Have No One. Adore you and want you so.

life of no one must watch you

It's a Wild World. Lee Towers. Hij zingt niet meer zoveel. Hij is ook niet zo mobiel meer. Begreep ik onlangs. Maar ja, goed. De knijters die kunnen we nog voor de dag halen. Zoals deze. I can see clearly now.

Motown-muziek van Martha Reeves en de Vandellas. I'm Ready for Love. Albumtrack. Terug te vinden op het album Ancient Heart uit 1988. Hier is Tanita Pikiam. Twist in My Sobriety. Oh.

0: Toen ik haar voor het eerst hoorde met een van de eerste hitsuccessen die ze had, dacht ik, wat heeft die dame toch een grote mond. Dat hoor je gewoon in het geluid. Wel mooi. Anastasia, Left Outside Alone. Raccoon, hier is dat mooie nog een keer. Hier is No Mercy.
1: She walks

Muziek van Eddie Vedder en A Matter of Time. Laatste albumtrack staat klaar. In Nederland is het geen grote, maar in Amerika wel. Vince Gill. Hier is Who Lotta Cowboy Left in Me. Terug te vinden op het album 50 Years From Home Down at the Borderline. Het album verscheen

Met deze Olinda Adams met de Windows of Hope. Op het eind aan deze radioshow. Dank voor luisteren, graag tot morgen. The Time Bandits is een van de laatste. I'm only shooting love.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Laarbeek is er jaarlijks extra aandacht voor de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Bij het bevrijdingsmonument op het Oranjeplein in Mariehout herdenkt Zorgeme Dorp de vrijheid. De plaquette bevat herinneringen van oud-Mariehoutenaar Ad Vogels uit september 1944 en herdenkt Britse soldaten Davis Stride en Jack Crompton. Het thema is in vrijheid samen herdenken, in vrijheid mogen vieren. Vorig jaar was er een vrijheidsfestival in Mariehout. Dit jaar vinden de activiteiten plaats in Beek en Donk. Zondag 20 september start men om 10:50 met de bevrijdingsoptocht, waar ook voertuigen van Wiels aan deelnemen. Wie moeilijk rond kan komen, bijvoorbeeld door een lager inkomen of onverwachte grote uitgaven, daarvoor zijn diverse manieren om de financiën weer op orde te krijgen. Speciaal voor wie het echt zwaar heeft, zijn er regelingen. Een daarvan is de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag en extra steun naast de reguliere toeslag. Deze tegemoetkoming is er als men een bijstandsuitkering ontvangt en studeert of als men deelneemt aan een werktraject of een inburgeringscursus volgt. Meer informatie krijg je op laarbeek.nl/rondkomen voor de mogelijkheden of neem contact op met het sociaal team Laarbeek. De vraag naar zware, langdurige zorg voor ouderen in Laarbeek groeit hard. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM. Het gaat om intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen waarbij dag en nacht hulp nodig is. In 2024 hadden 230 inwoners van Laarbeek deze zorg nodig. In 2018 waren dat er nog 160. De prognose is dat in 2030 dat oploopt naar 300 mensen. Dit past bij het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Het aantal huishoudens in Laarbeek met minimaal 1 85-plusser was vorig jaar 410 en loopt in 2040 op naar 770. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: luistert, wij doen de rest.
1: OSR 920.
2: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Wie moeilijk rond kan komen, bijvoorbeeld door een lager inkomen of onverwachte grote uitgaven, daarvoor zijn diverse manieren om de financiën weer op orde te krijgen. Speciaal voor wie het echt zwaar heeft, zijn er regelingen. Eén daarvan is de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag en extra steun naast de reguliere toeslag. Deze tegemoetkoming is er als men een bijstandsuitkering ontvangt en studeert, of als men deelneemt aan een werktraject of een inburgeringscursus volgt. Meer informatie krijg je op laarbeek.nl/rondkomen voor de mogelijkheden of neem contact op met het sociaal team Laarbeek. Vanaf zaterdag 19 september komen 11 verenigingen uit Geemelt-Bakel in actie tijdens de grote clubactie. Leden van deze clubs verkopen lood om hun clubdoelen te realiseren en financieel sterk te blijven. Verenigingen zijn immers van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. Frank Molkenboer, directeur van de grote clubactie, benadrukt dat een sterke vereniging je samen maakt en dat leden, vooral jongen, concreet ervaren hoe ze kunnen bijdragen. Deze betrokkenheid is net zo belangrijk als de opbrengst. Dit jaar houden de verenigingen meer over per verkocht lot. Een lot kost €3, waarvan de vereniging €2,55 ontvangt. In Laarbeek is er jaarlijks extra aandacht voor de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Bij het bevrijdingsmonument op het Oranjeplein in Mariehout herdenkt Zorgemedorp de vrijheid. De plaquette bevat herinneringen van oud-Mariehoutenaar Ad Vogels uit september 1944 en herdenkt Britse soldaten Davis Stride en Jack Crompton. Het thema is in vrijheid samen herdenken, in vrijheid mogen vieren. Vorig jaar was er een vrijheidsfestival in Mariehout. Dit jaar vinden de activiteiten plaats in Beek en Donk. Zondag 20 september start men om 10:50 met de bevrijdingsoptocht, waar ook voertuigen van Wiels aan deelnemen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR 920.